0: Japan. Bij een mens afroen de grote trauma wat dat doet als de leven gaat. Dan grijpt deze kefir terug. Is het maar eenmaal in die teufelskreis geraten, komt man nie wieder daraus.
1: Panic! Boom! Panic! Boom! Panic! Boom!
2: Are you